Om wat meer dingen luwen of fijn ilo vali. O de living space o lau company if so so ani ilo vali leo maute malawa. Amana o meer se pui pui carport canopy be fat folo hi.